of dort nu godet oder schlechtet es. Dit stemt met wat je hon en Openbaring 22, 12. Vers sagt, Tjek, ik kom bood, dat heet de Heer Jezus, en mijn loon ha ik met mij met en iedereen doorn o te geven als zijn werk es je waast. De Heer Jezus wordt niet dat godet vergeten dat du en ik voor am je donen ha. Wel wie dan aanhoelen met gods te donen? 1. Korinther 15, 58 zegt dit. Daarom, mijn liefste breder, stoot vast, onbeweegt, neemt emma toe en dem Herr zijn arbeid. Wilst je weten dat jene arbeid em Herr nicht verjeefs is? Dat is wunderbaar. Gods donen is voor een Christ zeer aangeneem. Nu amest het 8. Kapitel 8. Betiende vers. Wordt niet dat land wegen dit schedere en alle die daar binnen wonen treurig zijn? Werkelijk, dat land wordt zich zo opheven en opkwalen als de Nielfluss, en dan wordt er raufkomen. En dat wordt zo zijn, en jan dag zegt de Heer God, dat ik word de zon raufkomen maken wanneer dat middag is, en word de eer dieste maken wanneer dat nog gans dag is. Dan word ik jullie vast door tot treurigheid draaien, en al jullie leden tot een gejammer maken, en ik word zacht zich op alle linten brengen, en een cola kap op alle tap brengen. En ik word het zo maken als een gejammer van een eentje zien, en dat eng daarvan wordt zo als een beter dag zijn. In je Bijbel leren, je leven dat deze vers van een grote eerdbeber reden. Dat kan wel eens zo zijn, maar dat heeft meestens met God zijn oordeel te doen. Als Amos dit zegt en dit doelschrijven deed, had God hem zijn dat hij de Assyrien armee brukken wordt de vernichting van Samaria voor zich te brengen. Dat land waar deze steden waren is nu ook nog verdorven. Daar zijn ook veel steden en dat land nu, waar daar vruchtbeem zijn en waar je terecht geëist wordt. Dat land is met dat ganse Israël volk verbonden. Daar zijn veel Joden die in deze tijd in dat land wonen, maar de meeste zijn niet mankte levende mensen. God zijn woord zegt ons dat door een zeer zware tijd op dat land komen wordt verdeem dat dat land vruchtbaar wordt zijn en veel Joden terugkomen worden. En jan dag wordt dat op middagdienst zijn en daar wordt veel trouble zijn in dat land. Dat is vergesteld als de triepsel. De Joden worden in dat laatste helft van de triepsel betterlijk vervolgd worden, zoals ook alle anderen die zich tegen de Antichrist stalen worden. Dit is ons in Openbaring beschreven, zoals ook in andere schriften. Dit is wat de Heer Jezus van dit in Matthäus 24, 20-22 te zeggen heeft. Maar bid dat jullie vlucht niet in winter oder om zomer komt, dan daar wordt grote triepsel zijn, zond als nog niet als je wacht van aanvang welt, wat nu en wordt ook niemals verder, passeren. En wanneer die dag niet weer het charter je maakt, wordt geen vlees geraakt worden. Over die dag wordt het charter je maakt worden, om de uitgewilde erholven. Also een poort van deze vers, reden van de vernichting, dat op Samaria en dat Israël Tjenigrik bijna 70 jaar komen wordt. Ober dat redt ook van zond wat nu nog in de toekomst komen wordt. Ober Amos en de andere profeten redden ook van een zeer wunderschöne dag die nog voor dat Kanaan land en dat ganse volk Israël komen wordt. Ober dat wordt bloos dan op de eerd komen van de Heer Jezus als tjenig, de Messias, de Heer over alles en zijn pracht en zijn heerlijkheid komen wordt. Dan wordt alles wat vals en schlecht en godloos is, uitgeriemd worden. De Heer Jezus wordt in heiligheid en gerechtigheid regeren. Wanneer Amos en de andere profeten van Jan dag reden, dan hebben ze de Heer God zijn dag in zin. Vandaag hebben we nog de dag van God zijn genood, of de radingsdag. Dit is de tijd en woont God niet met de Israël-nation en besonders arbeider deed. De radung, deed in geloven, is voor alle mensen gegeven, of de Joden, of de Grieken, of de Heiden, of de Ergen, wat anders zijn. Door deed roept God mensen

After betrafte farge. Chick, de dag war a koma, zeigt de herr Gott, dat ek ab dat land na hungersnood checken war. Nicht na hungersnood van brood oder en darst voor water, aber lever na hungersnood van dem herr Gott zien woord heere. En mensche waren van zee no zee stalpere, en van noorde bot am ooste, de waren hanen trigone Gott zien woord te zeker, aber de waren dat nicht vinge. Mijn vriend, hier heb ik een zeer interessante hungersnood. God had de Israëlieten zijn woord gegeven, maar ze hadden dat afgezegd, ze hadden dat veracht en hadden zich daarvan weggedreht. Nu zegt de Heer dat er een tijd komen wordt waar ze zijn woord niet vingen worden, wanneer ze ook daar nog zeker worden. Hoe zullen mensen zich behandelen, wanneer ze God zijn woord niet meer hier kennen? Zolang als God zijn woord nog uitgegeven wordt, is daar nog hoopning. Aber wanneer dat geen woord van God is, wanneer God zich verstoken heeft, wat blijft daar dan voor een mens? Dat is bloos God zijn woord, dat ons de waarheid geven kan van hoe we ons leven hier op de aarde recht leven zullen, en hoe een mens zich voor de eeuwigheid red maken kan. Dat zijn twee in onze wereld vandaag, die wat anders als God zijn woord predigen. De stalle mensen je danken ver, oder reden van hoe God een mens is, en dat wanneer hij dat beste deed wat hij doen kan, dan wordt alles in ordning zijn. Aber dat, mijn vriend, is niet wat God in zijn woord te zeggen heeft wat we in God zijn woord lezen. God zijn woord wordt op hem blijven. Dat is aber niet genoeg dat mensen de Bijbel in hun heim hebben, dat moet gelezen worden. We moeten dat verstaan en ons daar te hand geven. We moeten niet bloos God zijn woord lezen en heren, we moeten ook gehoorzaam zijn tot wat God zegt. Israël had God zijn woord door de profeten geheerd, maar zij deden niet wat God van aan verlangt. God, we zeggen je duidelijk met aan je vast, maar nu weer de tijd gekomen dat God aanrechten moest. Daar wordt een tijd komen, want zij van ene stede naar een andere gaan worden, en worden nog God zijn woord zeker, maar ze worden dat niet vingen. Er zijn mensen nu die niet tevreden zijn met de Bijbel. Die willen een nieuw woord hebben, een woord dat aan beter gevallen wordt. Maar er is niet een nieuwe Bijbel. Er is niet een nieuw woord van God. God redt door de profeten en dan ten laatste heeft hij door zijn zin, de Heer Jezus, gered. Dat Nieuwe Testament vertelt ons van wer de Heer Jezus is, wat hij gedaan heeft, wat hij nog in de toekomst doen wordt, en wat we doen moeten, want we willen om hemel komen en God tot je volle leven. God zijn woord is dat we aan de Heer Jezus leven en zo leven dat het met God zijn woord stemmen deed. 8 kapitel 13 en 14 vers. En jaren dag worden de strome jonkvrouwen en de jonge mannen beschwimmen, wils aan daarste deed. Zonen die beschuld van Samaria schweren, en zeiden, zo als die God Odan leeft, en zo als de weich van Berzeba leeft, die worden alle dolvolle en niet waarde opstonen. Hier wist Amos waarde nog jaren dag, die op dat Israël tjengrijk komen wordt. Eerstens wordt dat de dag van de Assyriën armee zijn, die komen wordt en de stad Samaria en andere steden vernichten worden, en veel mensen worden doodgemaakt worden. Anderen worden als gevangenen naar een vreemd land genomen worden. Zo gaan de strome jongvrouwen en de jonge mannen worden niet sterk genoeg zijn dat ze aan leven blijven kunnen. Dit reed ook van een dag dat nu nog in de toekomst is, van zware en donkere tijden in deze wereld komen worden, zogar op dat ganse volk Israël. Zoals we gezien hebben, zo'n dag wordt met de triebsal aanvangen. De profeet Amos is niet de enige profeet die van een tijd reed waar jonge mensen niet kracht worden hebben. In Jesaja 40, 28 met 31ste vers is ons dit beschreven. Weetst u niet? Hast u niet geheerd? De Heer, die op Emma God is, de erschaffer van alles wat in de wereld is, wordt niemals meid worden. Zijn verstand, je hebt niet uit te forschen.
Tozona de medzent jeft he kroft, and tozona de nich macht ha jeft he kroft. Van de jonge ook meid worden, en jonge mannen stalper worden, doch zona de er te vertrouwen en dem her hebben, worden nieuwe kroft trier, de worden opvliegen, zoals een odler op zijn vlechten, de worden ranen en nich meid worden, en de worden gonen en nich moutloos worden. Aber Israel will sich nicht auf dem Herr verloten, er zu vertrauen, wie nicht an dem Herr Gott, aber an er jene Kraft und an die Jette, die sie dehnte. Das ist, woran sie schwach und ohne Kraft wäre. Und das ist nur auch noch so. Söhne, die sich auf dem Herr verloten, wurden genug genug in Kraft kriegen, als an jeder Tag fehlen macht. Menschen verloten sich auf verschiedenste Dinge, für was an Tag für Tag fehlt. Einige spätzen sich auf Spiertes, dort an der ich bringe Wort. Andere verloten sich auf die Regierung. Noch andere verloten sich auf Geld, und dass sie weiten breit bekannt sind. Diese Dinge waren an oben niemals zufriedenstellen können. All so ne Dinge waren vergonnen, die waren verschwingen. So ne oben, die sich auf dem Herr verloten, waren nicht zu Schande gebracht worden. Und so ne, die Gott sehen wollen, donne, waren ab ewig blieben. Die Menschen, auf wem Amos schrift, werden gewarnt, dass sie schwere deden, so dass sie andere bereden können, dass sie die Wahrheit reden deden. Sie schwuren bei Aschema von Samaria, die ein Aufgott wir, und auch bei den Gott von Dan, wo auch ein Aufgott wir so aus ein Berseba. Aber diese Jette können kein Mensch helfen, und doch wurde diese Menschen bei den schwere. Aber dort meint nichts. Der Herr sieht, dass sie wurde alle durchfallen und nicht abstohnen. So eine Jette, die diese Menschen dehnte und die Menschen nu dehnte, sind wirklich Rätschaft, dass der Diebel brückt, so dass er Menschen an seine Fall holen kann. Der Herr Jesus allein kann uns freimachen und er kann. Nun der nächste Kapitel, der erste Vers. Ich sag dem Herr, als er besieht den Altar stund und sieht, schlo boven op de dere stende, zodat dat je bied scheddert en op alle tjaap breken wordt. Dan wou ik de evrije met dat zwiert doodmaken, en zij worden tjenem hebben, de weichranen tjennen, oder een vlechtlink de weich komen kan. De altoor van dem Amos hier reed, is niet de altoor en tempel in Jeruzalem, ober de valse altoor en Bethel, en dan, en dat Israël tjenig rik. Dit wordt alles vernicht worden, van de Assyrien armee en dan komen wordt. En dit wordt alles erveld. God zijn woord zegt, dat een tijd komen wordt, van God zijn oordeel op zo'n mensen komen wordt, die in er ene weg gaan, die een godloze leven gevierd ha, en dem Herr zijn radung, die ik dem Herr Jezus afgezegd ha. Wo is dat met die, mijn vriend? Hast du dem Herr Jesus aus den Heiland angenommen? Wann nicht, dann du dort nu. Lodam an den Hort und lebe an nen. He wort die deine Sünde vergeben und wort die dort ewig leben geben. Du warst, der ich dem Glaube Gott sein Kind sein. Nu mocht dem Herr sein Segen ab und aller Sinne.

Nu hebben we de korte ondacht uit de Thessalonische brief opgereed van Donald Niefeld en te besteld bij Radio de Weichwiese Tom Friedmatgott uit Santa Cruz, Bolivia.

Yivian Mon. Yivian Mon, you burn and it's lean a dart. I boss up and an under to lean a dart. But hey, dart is your old beer, shoved a os and halt or better. Dan, for dre yua, we hay in raisin preja. Hey, as Nemo's filvot beat us being 500 million common from Dorbu hay you burn beer, and Dorbu a han vank and deid, yank a mass dam at the folk. I have Ninish in Hewitt Omp and Yenomen Manke Herrschaft, half Nish in Buick Yushraven, half Sig Nish Befreak, Nish Phil Lant and Heza Topia Koft, as Nish in Hewitt Shoulder as you go in von Mansion, and half Sig Ninish in Hewitt Stage Merkt and Isaiah Grote Stolt, over here wie in Mon. Here wie in Mon, I had Nush Gross what it on Sig Zelst. And I had nush met this a welt to down, beat a day goddess orbit, to what I yashacked via. Also, noch in younger mon via, dreading the mere head from the mansions that I'm yein on. Mirste von seine friend round and weich. Einer verliucht, dat he am jemals die chant had. Ein anderer halb seine fiend am finnen and am false nehmen. Dann ganz arschhullig ward he verschleun and verspott. And dann tum fer hier je bracht ferre die Regierung von den Dach. And dann on an reimischer Tritz on je nehlt zwischen zwei andere Verbrecher. Sogar will's heute noch hank tum storven, trocken die Soldaten all lesser, mag sich selbst tum je wänst von sin haben gut andeilen, dat eins je wohl hei hold an dieser Welt, sin Eva Rock, sin Blaev Roda Rock. Als hij is gestorven weer namens aan roof van Schrietz en leden aan en een grof geliet van een vriend wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar als hij de gans verste maakt alle mensheid ons leider op een weich noem hemel. Wie het kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken. Dat van al die beomte mannen wat zich aan taup gestoonden dat je alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je uift op een land en de krieg is scheef wat zendt je voor en op een water. En al die Chinese wat jemals je regeert aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven. Hier wie een man. Jezus chaim no eerden wat je boeren als een baby. Zoals be all a zent. Dan was he up here met trouble in je voor, zoals be all a done. Dan jink he on some stich for up, what we channen he are on going. Dan golf he zin leven and zin bloat, up in treats for on the zend and will start covey nish betolen. Dan starf he and stunt vada up and foon om himmel. To once wiesen dot van we on arms leven and for arm leven, dan chavido dot done. Here we in mom.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de passen je steen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, dan check ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen als wanneer je die van Canada touwschijt. De nummer voor dit programma is 271. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag nu dat programma nummer 271.

Herr, deetst du nicht go dit zoot zeie in din fleck? Wich hem dat ankrut dan her? En hij zei to an, een fiend haf dat je doene. Dan zei de zine schlover to an, wist du ha, dat wie dat rut zamle zele? Aber hij zei, nee, dat je nicht bij dem toop zamle den gode weid ook uitratte. Lot dat bij des toop wasse bat hem eist. En dan, wann wie eiste, waar ik de draasjes zeie, Sammelt erst dat ankrut, bengt dat taub en gorve, en verbrennt dat. Ober sammelt den weid en min spekker anen. Dat samme frucht, es een bild, van een mens zien goats. Dat goats dat wie mochte even deel brengen, tjenne nich ver gat stonen, dat kon nich ver de radung en je tuscht worden. Wie matte ne gerechtigheid haben, dat gat on nemen kon. Dort ja wie nicht an uns selbst vor dich bringe. Gott haft aber gesagt, dort wie keine Sine Gerechtigkeit habe, durch den Glauben an dem Herr Jesus Christus. Nun das achte Kapitel des siebenten Vers. Der Herr Gott haft bei der Pracht von Jakob geschworen, wirklich, ich war den er Wolke ab Emma, nicht für jede. Da sind zwei Sachen, die in des Vers wichtig sind. Die Pracht von Jakob und Ik word in ere woike ab emma nicht vergeten. Wat is de pracht van Jakob? Na God houdt de Israël-nation, oder Jakob, dat heet alle 12 stammen, er wil dat ze andere nationen dem ene God im Himmel bekannt maken zullen, dat ze God zijn woord bewaren zullen, en dat derich aan de Rade en Messias in de wereld ernend komen wordt. De pracht van Jakob is de Heer Jezus Christus. Daar is China hecher als de Heer. God zegt hier dat hij krijgt zo doen wat als hij gezegd heeft. Israël wordt zijn oordeel ervoren. God wist krijgt wat ze gedaan hadden. Wanneer ze wisten dat God zo'n gezegd had, dan zullen ze ook weten dat wil ze dat gezegd had, dat zijn woord ook vastgesteld werd. Mensen brukken niet twijfelen of God zo doen wordt als hij dat in de Bijbel beschreven heeft. Alles wat gerecht wordt, wordt door de Heer Jezus gerecht worden. Hij is even alles gesteld. De andere zaak is dat God wordt de woorden niet vergeten. Voor zonen die niet bekeerd zijn, kan dit een zeer ernstige zaak zijn. Een mens kan niet door zijn woorden zelig worden. Aber ein Mensch seine Worte wiese, was von einem Mensch er ist. Also, wenn Gott die Worte nicht für jeder Wort, dann wurde die bewiese, was von einem Mensch er ist gewasst. Die Schrift sagt, dass ein Gott seine Rechtsdach, was er Birke aufmache, und von was dort bin er ist, was er die Menschen rechte. So steht dort in Appenbarung, der 20. Kapitel, 12. Vers geschrieben. En ik zag de dodes, klein en groot, ver den troon stonen, een beke worden opgemaakt, en nog een boek wordt opgemaakt, en dat is dat levensboek. En de dodes worden gerecht naar ere woorden, zoals het in de beke geschreven werd. God wordt gerecht rechten, op zonen die niet aan dem Herr Jezus zijn levensboek te vinden zijn, worden eeuwiglich van dem Herr afgesneden zijn. Dit is aber ook een waarheid dat alle Christen vrede en troost brengen zal. Wie weet dat woorden worden geen mens zelig maken. Aber een wedergeborene mens wordt een goede woorden wandelen. Zond wordt de Heer niet vergeten. Galater 6, 9 zegt dit. En wel we niet mogelijk worden Gods te doen, dan te reichte tijd waar we arnten, wanneer we niet abgeven. Alle Christen worden voor God stonen en een rekening van ons leven geven. Wat we gedaan hebben, wat we voor de Heer gedaan hebben, wordt beloond worden. 2 Korinther, het 5e kapitel, 9e en 10e vers, zei dit. Daarom zijn we bemerkt arm om je volle te zijn, of we hier toe zijn of bearm toe zijn. Dan we moeten alle voor Christus zijn rechter stulje op en boord worden, dat jeder dat kriegen kan wat hij en zijn karpen gedaan heeft, of dat nu goed het of slecht het is. Dit stemt met wat Johan
in Openbaring 22, 12 vers sagt, Tjek, ek kom bald, dat heet de Heer Jezus, en mijn loon ha ik met mij met in iedere doorn te geven, als zijn werk is je waast. De Heer Jezus wordt niet dat God het vergeten, dat du en ik voor am je donen ha. Wel wie dan aanhouden met Gods te donen? 1 Korinther 15, 58 zegt dit, Daarom, mijn liefste brede, stoot vast, onbeweegt, neemt immer toe in dem Heer zijn arbeid. Wilst je weten dat jene arbeid im Heer nicht verjeefs is? Dat is wunderbar. Gods donen is voor een Christ zeer aangeneem. Nu amest het 8 kapitel 8 betiende vers. Wordt niet dat land wegen dit schedere en alle die daar binnen wonen treurig zijn? Werkelijk dat land wordt zich zo abheven en abkwalen als de Nielfluss en dan waar de raufkone. En dat wordt zo zijn en jan dag zegt de Heer God, dat ik word de zon raufkone maken wanneer dat middag is en word de eer dieste maken wanneer dat nog gans dag is. Dan word ik jene vast door te treurigheid draaien en al jene leden tot een gejammer maken, en ik word zacht zich op alle linten brengen, en een cola kap op alle tap brengen. En ik word dat zo maken als een gejammer van een eentje zien, en dat eng daarvan wordt zo als een beter dag zijn. En je Bijbel leren, je leven dat deze vaars van een grote eerdbebe reden. Dat kan wel eens zo zijn, maar dat heeft meestens met God zijn oordeel te doen. Als Amos dit zegt en dit doelschrijven deed, had God hem zijn dat hij de Assyrian armee brukken wordt de vernichting van Samaria voor zich te brengen. Dat land waar deze steden waren is nu ook nog verdorven. Daar zijn ook veel steden en dat land nu, waar daar vruchtbeem zijn en waar je terecht geëist wordt. Dat land is met dat ganse Israël volk verbonden. Er zijn veel Joden die in deze tijd in dat land wonen, maar de meeste zijn niet mangtig levende mensen. God zijn woord zegt ons dat er een zeer zware tijd op dat land komen wordt verdem dat dat land vruchtbaar wordt zijn en veel Joden terugkomen worden. En jan dag wordt dat op middagdienste zijn en daar wordt veel trouble zijn in dat land. Dat is vergesteld als de triepsel. De Joden worden in dat laatste helft van de triepsel betterlijk vervolgd worden, zoals ook alle anderen die zich tegen de Antichrist stalen worden. Dit is ons in Openbaring beschreven, zoals ook in andere schriften. Dit is wat de Heer Jezus van dit in Matthäus 24, 20 bij 22 te zeggen heeft. Ober bet dat jene vlicht niet im winter oder am zomer kämt, dan daar wordt grote triepsel zijn, zond als nog nie als je was van aanvang welt, bad nu en wordt ook niemals verder, passeren. En wanneer die daar niet weer een charter gemaakt, wordt geen vlees geraakt worden. Ober die daar wordt een charter gemaakt worden, om de uitgewilde erholven. Also een poort van deze vage, reden van de vernichting, dat op Samaria en dat Israël Tjenigrik bijna 70 jaar, komen wordt. Ober dat redt ook van zond wat nu nog in de toekomst komen wordt. Ober Amos en de andere profeten redden ook van een zeer wunderschöne dag die nog voor dat Kanaan land en dat ganse volk Israël komen wordt. Ober dat wordt bloos dan op de eerd komen van de Heer Jezus als tjenig, de Messias, de Heer over alles en zijn pracht en zijn heerlijkheid komen wordt. Dan wordt alles wat vals en schlecht en godloos is, uitgeriemd worden. De Heer Jezus wordt in heiligheid en gerechtigheid regeren. Wanneer Amos en de andere profeten van Jan dag reden, dan hebben ze de Heer God zijn dag in zin. Vandaag hebben we nog de dag van God zijn genood, of de radingsdag. Dit is de tijd en woont God niet met de Israël-nation en besonders arbeidde dit. De radung, dicht in geloven, is voor alle mensen gegeven, of de Joden, of de Grieken, of de Heiden, of de irgend wat andere zijn. Doordat roept God mensen naar zichzelf, dicht door evangelium. Zonen die aan de Heer Jezus leven,
worden aan dem Herr seine Gemeinde, sein Lief, seine Brut aneengenomen. Wann die Tiet gekomen is, dan wordt de Herr Jesus aaneloft, voor seine Brut, seine Gemeinde komen. Halleluja. De doodje aan Christus, zoals ook de levendje tot die Tiet, worden een hechtje gerepen worden, en worden dem Herr Jesus aaneloft trafen. Hij wordt ons allen naar zijn hemel nemen. Dan wordt de triebsel aaneengebracht worden, hier op eerd, en dat wordt dem Herr zijn dag ontvangen. Als God de eerd en alles erschaffen deed, wordt in jeder dag als ovend en morgen genannt. Wie zei het zo morgens en ovend als een dag? Dat wist ons dat God van diesternis nog licht schaffen deed. Zo wordt het ook aan dem Herr zijn dag zinnen. Dat fangt met de triebsel aan, aber jij het nog dat duizend jaar schenigrijk dat de Herr in hen brengen wordt. Dat is ook hoe dat met de radung is. De zind brengt ons en de diesternis in hen, aber de radung brengt ons en dat licht in hen. De zind brengt den dood, aber de radung, dekt dem Herr Jesus, brengt dat eeuwig leven in hen. De Herr zegt dat hij wordt de vastdag naar treurigheid draaien, dat weer niet zo als God dat aan aanvang ingesteld had. De vastdag zal een dag zijn waar de mensen zich en de Heer en zijn weg vrijen zullen. Ober en Amos zijn tijd hadden ze de vastdag veracht. De mensen deden de valse jetten en dat willen ze met hun vastdag aanhouden. Dicht die dag zullen ze God eren. Ober en hun horten werden ze wit weggegaan van God en hadden zich to of Gods dienst aangegeeft. Dat is waarom God de vastdag naar treurigheid draaien wordt. God checkt en een mens zijn hart en in. Een mens kan van buiten zeer vrom zijn, aber en zijn hart kan hij dem Herr verachten. De Herr wordt een mens door nog rechten wat hij in zijn hart zit. Mijn vriend, hoe is dat in dien hart nu krijgt? Dat de Herr Jezus in dien hart regeren? De Herr Jezus leidt ons van de diesternis en lichten in. Van treurigheid naar de vrede. Van aanruw naar de vrede. Van dood tot leven. Van de zind naar de radung. Van deze eerd naar hemel. Zo'n kan een mens bloos ervaren wanneer hij de Herr Jezus als zijn heiland aangenomen heeft. En ik vraag die waarde, hast u dat gedaan? Wann nicht, dann kam am Gebet nur dem Herr und lud dem Herr Jesus aus den Heiland und ihn lebe an ihn. Hey, Wort, die dienen sind vergeben und geben die ewige Leben.

Ofta betrafta farge. Chick, de dag war a koma, sagte Herr Gott. Dat ek ab dat land na hungersnot checke war. Nicht na hungersnot van brood oder en darst voor water. Ober lever na hungersnot van dem Herr Gott zien woord here. En mensche war van zijn no zee stalpere, en van noorden bot am ooste, de war hanen trigone Gott zien woord te zeke, ober de war dat nicht finge. Mijn vriend, hier hebben we een zeer interessante hongersnood. God had de Israëlieten zijn woord gegeven, maar ze hadden dat afgezegd, ze hadden dat veracht en hadden zich daarvan weggedreid. Nu zegt de Heer dat er een tijd komen wordt waar ze zijn woord niet vingen worden, wanneer ze ook daar nog zeker worden. Hoe zullen mensen zich behandelen, wanneer ze God zijn woord niet meer horen kennen? Zolang als God zijn woord nog uitgegeven wordt, is daar nog opening. Maar wanneer dat geen woord van God is, wanneer God zich verstoken heeft, wat blijft daar dan voor een mens? Dat is bloos God zijn woord, dat ons de waarheid geven kan van hoe wij ons leven hier op eerd recht leven zullen, en hoe een mens zich voor de eeuwigheid red maken kan. Dat zijn twee in onze wereld vandaag, de wat anderen als God zijn woord predigen. De stalen mensen je danken ver, of de reden van hoe God een mens is, en dat wanneer hij dat beste deed, wat hij doen kan, dan wordt alles in orde zijn. Maar dat, mijn vriend, is niet wat God in zijn woord te zeggen heeft, wat we in God zijn woord lezen. God zijn woord wordt op hem blijven. Dat is ook niet genoeg dat mensen de Bijbel in hun heim hebben, dat moet gelezen worden. We moeten dat verstaan en ons daar te hand geven. We moeten niet bloos God zijn woord lezen en horen, we moeten ook gehoorzaam zijn tot wat God zegt. Israël had God zijn woord door de profeten gehoord, maar ze deden niet wat God van aan verlangt. God, we zeggen je duidelijk met aan je vast, maar nu weer de tijd gekomen dat God aanrechten moest. Daar wordt een tijd komen, wanneer zij van een stad naar een andere gaan worden, en worden nog God zijn woord zeker, maar zij worden dat niet vingen. Daar zijn mensen nu, die niet tevreden zijn met de Bijbel. Die willen een nieuw woord hebben, een woord dat aan beter gevallen wordt. Maar daar is niet een nieuwe Bijbel. Daar is niet een nieuw woord van God. God redt door de profeten, en dan ten laatste heeft hij door zijn zin. Dem Herr Jesus gered. Dat Nieuwe Testament vertelt ons van wer de Herr Jesus is, wat hij gedaan heeft, wat hij nog in de toekomst doen wordt, en wat wij doen moeten, wanneer we willen om hemel komen en God tom je volle leven. God zijn woord is dat wij aan dem Herr Jesus leven en zo leven dat het met God zijn woord stemmen deed. Achte kapitel 13 en 14 vers. En jaan dag worden de strome jonkvrouwen en de jonge mannen beschwimmen, wie's aan darste deed. Zonen die beschuld van Samaria schwieren en zeiden, zo als dien God Odan leeft en zo als de weich van Berzeba leeft, die worden alle doolvolle en niet waarde opstonen. Hier wist Amos waarde nog jaan dag, die op dat Israël tjenigrek komen wordt. Eerstens wordt dat de dag van de Assyriën armee zijn, die komen wordt en de stad Samaria en andere steden vernichten worden, en veel mensen worden doodgemaakt worden. Anderen worden als gevangenen naar een vreemd land genomen worden. Zogar de strome jongvrouwen en de jonge mannen worden niet sterk genoeg zijn, dat ze om leven blijven kunnen. Dit treedt ook van een dag dat nu nog in de toekomst is, van zware en donkere tijden in deze wereld komen worden, zogar op dat ganse volk Israël. Zoals we gezien hebben, zo'n dag wordt met de triep zal aanvangen. De profeet Amos is niet de enige profeet die van een tijd reed waar jonge mensen niet kracht worden hebben. In Jesaja 40, 28 met 31 vers is ons dit beschreven. Weetst u niet? Hast du nicht gehört? De Herr, der op immer Gott is, der Erschaffer van alles wat in de Welt is, wordt niemals meid worden. Zijn Verstand, jij nicht uit te forschen.
to zona de medzant jeft he kroft, and to zona de nich macht ha, jeft he kroft. Van de jonge ook meid worre, en jonge manne stalper worre, doch zona de er to vertrouwe en dem her habe, worre nie kroft trier, de worre abfliege, zo als een odler op zijn vlechte, de worre rane en nich meid worre, en de worre gone en nich moutloos worre. Ober Israel wil zich nicht op dem Herr verloten, to vertrouwen, wie nicht an dem Herr gaat, ober an jene Kraft en an de Jatte, die ze deende. Dit is waarom ze schwak en ohne Kraft wären. Dat is nu ook nog zo. Zonen die zich op dem Herr verloten worden genoeg genoden Kraft kriegen, als aan jeder Dag fehlen macht. Mensen verloten zich op verschiedenste dingen, voor wat aan Dag voor Dag fehlt. Eenje spetsen zich op spiertes, dat aan derg brengen wordt. Andere verloten zich op de regering. Nog andere verloten zich op geld, en dat ze weten breed bekend zijn. Deze dingen worden aan ober niemals tevredenstalen kennen. Al zo'n dingen worden vergonnen, die worden verschwingen. Zo'n ober die zich op de Heer verloten, worden niet te schande gebracht worden. En zo'n die God zien willen donen, worden op eeuwig blijven. De mensen op hem Amos schrift, werden gewaand dat zij schweren deden, zodat zij anderen bereden kunnen dat zij de waarheid reden deden. Zij schweren bij Ashema van Samaria, die een afgod weer, en ook bij den God vandaan, waar ook een afgod weer zoals een Berzeba. Over deze jaren kunnen geen mens helpen, en toch worden deze mensen bij den schweren. Over dat meent niet. De Heer zei dat zij worden alle doolvallen en nicht abstonen. Zo'n jatte die deze mensen deinden en die mensen nu deinden, zijn werkelijk gereedschaft dat de dievel brukt, zodat hij mensen en zijn val houden kan. De Heer Jezus alleen kan ons vrijmaken en hij kan. Nu de 9e kapitel, de eerste vers. Ik zag de Heer als hij beziet den altaar stond en zeid, Schlo boven op de derde stende, zodat dat je bied scheddert en op alle chap breken wordt. Dan wou ik de evrie met dat zwiert doodmaken, en zij worden tjenem hebben, de weichranen kennen, oder een vlechtlink de weich komen kan. De altaar van dem Amos hier reed, is nicht de altaar en tempel in Jeruzalem, ober de falsche altaar en Bethel, en dan, en dat Israël Königreich. Dit wordt alles vernicht worden, wanneer de Assyrien armee en dan komen wordt. En dit wordt alles erveld. God zijn woord zegt, dat een tijd komen wordt, wanneer God zijn oordeel op zo'n mensen komen wordt, die in ere ene weg gaan, die een godloos het leven gevierd ha, en dem Heer zijn radung, die ik dem Heer Jezus afgezegd ha. Hoe is dat met die, mijn vriend? Hast du dem Herr Jesus aus den Heiland angenommen? Wann nicht, dann du dort nu. Lodam en den Hort en Leve en nen. He wort die dine Sünde vergeven en wort die dat ewig Leve geven. Du warst, der ich dem Glaube, Gott sein Kind sinne. Nu mocht dem Herr sein Segen ab und aller sinne.

Hans en Oberon, dat weer een goede vriend. Ze werden hem ganse dag teup. Er een ma zei, je vangen ze gewoon aan te leken. Bloos niet van uitzoen. Wens Oberon, dat weer een kleine ditte. En Hans, dat weer een lange dana. Uitzoen deden ze verschieden. Aber ze, ik hier red weer even rein. Ook er benemen dat we alles zo even rond, zo leken ze zich werkelijk al zo. Nu speelden ze ook waar het type buiten en vertelden zich wie ze van doos zo omens waar het type voor te zien stond. Dan roept Oberon: Hans, hast du gehoord wie voor met mama's en papa's type aan een zin en een wild? Werkelijk? Ja, mijn mama heeft mij dat die roots verteld. Ah, dat wordt schoon gonne, wat wel wie doe. Du, an de maze wie wolle Brammelbeere plätje. O jo, daar vrede de jongen zich nu. En wild, daar werd Emma lastig. Wenn mama en papa Brammelbeere zommelde, dan funke zoi de alles harte uit.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: Onze programma's zijn alle opgezette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de passen je steen zijn, moet je met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestalen mocht, dan check dan dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs teelbiljet hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt.
1: De nummer voor dit programma is 271. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 271.

Hier as Radio HCJB mate gaude norecht. Vi studiere vida de handvise op den Messias, de vi en de fief Mosebitja finje. Dit Bibelstudium wordt van Flat Paraguay evasat in ook Rütje gift.